Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Per de Tielman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: Rhys Human en de Jordanes samen in Turn Out the Light.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Wel, de Hellscore hoorden wij de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Cry in My Heart.

De March Girls waren dat in de Weekend voor de deur. Zekers. En we zijn on top of the world met de Carpenters.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21ste eeuw worden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigen tijdsjasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: concert, but I'm at it.
1: Try and think of something new now.
2: WD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik wat een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: Zo, ik heb mijn autopet bij me hoor. Dat hoorde je wel, hè? Het rode mannetje meldt zich.

Leuke zangeres was er altijd. In 1984 had ze deze hit. Lori Spee. Ken je die naam nog? Take it like a man. In mijn geval, like a menno. Hey, Suver Scheerwol is er ook. Met een mooi accent, moet je horen. Het heet Roelien. En de rest kan ik niet verstaan.

0: 80 is prachtig.
1: Inderdaad, uit de jaren 80. El Giro en Morning.

0: Algero and Morning. En ik heb een vrouw die even wat wil zeggen in Dekkerradio.
1: So, what would you little maniacs like to do first?
0: Oh, nou. Nou, aardige dames, hè. Tjonge. Hier is Bastille. Good grief. What?

Dankjewel, Leona Filippo. Zomer op je radio. Nou, dan zal het te merken, zeg. Zelfs mijn mengpaneel moet zweten. Moet je nagaan. Ja. Ik zal er maar geen water bij halen, want dan loopt het verkeerd af met me, hoor. Gilberto Gil. Oh, leuk, hè? Morena. Prachtige muziek uit Brazilië. Zelfs dat hoor je bij Dekker Radio.

zonnige muziek of niet? Leuk hè? Morena, Gilberto Gil. En we moeten op weg naar het halve uur. Nu al, ja, nu al, inderdaad. Hoor maar. Bruno's Boogaloo Orchestra. Met Push It. Tot aan de bodem van het uur. En dan ook nog Wiebe Barkie met deze drie. Tot zometeen.

Sandy Ghost, ken je die nou nog? Oude groep uit de jaren 70. En True Love, That's a Wonder, Dekker Radio deel 2. Moet je horen, treintje, Oosterhuis. Heeft het probleem. Ze is knock-out geslagen. En dan heet het in het Engels, knocked out. Ik vond dit een prachtige in 2012. Vandaar dat ik hem nog een keertje draai.

Alok en Jess Glynn. Summer's back. Nou al. Ja, yeah. Daar moet ik even aan wennen hoor. Acapulco. Zo heet de groep. En ook de plaats natuurlijk. Met Bebida Magica. Of ook wel een magisch drankje bij Dekker Radio. Oei!

Even kijken waar mijn magische drankje is, hoor. Oh, daar staat mijn glaasje water. Daar doe ik het maar mee deze warme dagen. Bij Dekker Radio in de studio is het lekker warm. Nou, laat het lekker maar weg, Dekker. Zo, drankjes uitgewerkt. Hoor maar. Knalboom uit. Dan maar even dit gezelschap. Ken je deze nog? De Commodores? Jazeker. Het nummer 8, 1978. Ja, zegt dat wel, meneer. En hij heeft het over een stenen huis. Ja, ik weet het ook niet. Brick House.

Commodore's Brick House. Ik heb lang niks van haar gedraaid, maar nu draai ik er toch een van. Lulu. Ken je die dame nog uit Engeland? Ja? Lulu and the Louvers, oorspronkelijk. En hier is ze met Boom Bang A Bang. Luister maar. Come close.

0: Mooi, hè? Dat is lang geleden. Lulu en Boom Bang A Bang. Even wat romantiek uit Frankrijk. Van Alizé. Het jaar is 2000, het millenniumjaar. En moi, Lolita, zo heet het.
1: Moi,

lijkt wel op zo'n oude radiorubriek van Schrijf Lolita. Ja. Dat maak ik ervan. En dit gezelschap, Alizé, die hadden het over moi Lolita, ik Lolita. Ja, dit is Dekkers rijke fantasie, hoor. Ik ga nog gauw even verder, want ik heb nog een ander gezelschap klaarstaan. Die doen ook hun best. Tic-tac-toe aus Deutschland, ja. En die nemen geen blad voor de mond. Ze zeggen gewoon, ik vind die scheisse.

pittige dames hoor, van Tic Tac Toe. Dat is wel een oudje hoor, 1995. Ik vind die scheisse. Ja. Zeg maar niet dat je het bij Dekker Radio hebt gehoord hoor. Dan krijg ik misschien op bliksem, toch? Ja. Opposites, ook een leuke. Die hebben slapeloze nachten. Nou, is niet zo gek in de zomer, toch? Luister maar. Lig wakker.

Tjonge, wat een verhaal van de opposits. Ja, ik moet een beetje opschieten, want het eind van Dekker Radio is in zicht. Jawel, er komt een keertje een einde aan zo'n programma. Ik heb Barry

0: Draai toch eventjes op de valreep. Zo, hé. Komt u maar binnen, hoor, meneer.
1: Oh, zeven.
0: Oh, hij gaat het toch niet tegen mij hebben? Ga weg, man. Dan zou ik zeggen, ga weg, viezer, hè. Ja. Never gonna give you up. Tot de volgende keer maar weer. Bye-bye. Toedeloe.

Zweedse Zara Larsson begon Dekker Radio vandaag met Lush Life. Ja. Oh, dit is ook mooi hoor. Simply Red. Ken je die groep nog? Een nummer uit 1985. Holding Back the Years. Welkom bij dit nieuwe uur Dekker Radio.

Mooi hè? Simply Red. En Holding Back the Years. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd met heel veel leuke oude herinneringen. Dat dacht je van dit stel. The American Gypsies. Central Station.

0: Andy Gibb. En een hele tijd geleden is deze gemaakt. I Just Want To Be Your Everything uit 1977. Ken je dingetje nog? Ah, Frank Paardenkoper heette die.
1: Hey jongens, kennen jullie mijn stien? En weet je dan ook dat ze overal maar blijft praten en plakken?
2: Ja.
1: En weet je wat ik altijd tegen haar zeg?
2: Nee!
1: Wil je het weten?
2: Ja!
1: Wil je het echt weten?
2: Ja!
1: Ik bedoel, wil je het heel echt weten?
2: Ja!
0: Naar de vader dan,
1: hoor. 1, 2, 3, 4.
0: Hoppakee!
1: Schiet op!
2: Schiet nou op!
1: Schiet op! Kom nou, Stien!
2: Schiet nou op!
1: Een beetje sneller misschien?
2: Schiet
1: nou op!
2: Schiet op,
1: mens! Kom nou, Stien! Ik heb het nu wel gezien! Schiet op nou! Kom nou, Stien! Mijn oude seksmachine! Hé jongens, wacht even! Kijk, mijn Stien! Die is niet zo snel! Want als hij gaat kletsen, ja, nou dan weet ik het wel! Ik neem ook vaak gewoon brood met me mee! Maar dat duurt dan meestal een dag of twee!

Geen dat nou? Ah, maar vorige week nog bij buurman Sjaak. Ja, je kan het wel even een pilsje halen. Nou, dat was goed raak. En zij maar kletsen. Ja, met dat joch. Maar ik ging pleiten. En voor mij zit ze er nou nog. Schiet dat nou. Kom nou, Stien. Kunnen we gaan misschien, eindelijk. Schiet op. Schiet op, mens. Jongens, doen we hem naar de brug? Doen we hem naar de brug? Dan duwen we hem naar de brug. Oké, allemaal even dames, jongens. Grandioso. Jongens, duw hem naar de brug. Ik heb geen benzine meer. Help even duwen.

0: niet goed van jou, hoor. Ah, jongen, als zij begint te praten, hè, Stine. Nou, dat is niet mis, dat kan ik je wel zeggen. Dat kan niet wachten, weet je wel. Dat is een jutte mis. Raad hem, daar gaat ie. Moet je nog een keer horen? Wel een beetje laat, hè. Maar het koortje wat sneller. Zo ja, daar gaat ie. Raad hem. Schiet op. Schiet op nou. Voor was ook al te laat. Schiet op, Stien. Stien, hè? Zal ik dan een lekker kopje koffie voor je zetten straks thuis? Hè? Met zo'n lekker zandgebakje erbij, waar heb je? Nee? Dan bekijk je het maar, dan ga ik zelf aan huis. Ik ga wel lopen. Zoek het maar uit hoor, blijf jij maar lekker staan praten. Ja, dag, bekijk het maar even. Je maakt mij niet gek hoor, met je grote boodschappentas.
1: Kan het een beetje sneller misschien? Geweldig hè? Ja. Leuke parodie was dat. We gaan naar Frankrijk. Florent Pagny. En t'aimer.

0: toi.
1: Wat een drama van Florent Pagny. T'aimer encore betekent nog steeds van je te houden, ja. We gaan eens even naar iets heel anders luisteren.
2: Mambo number 5.
1: Mambo number 5. 1999, dat is al een tijdje terug, met Lou Bega. En je mag rustig meedoen. Dit is namelijk Dekker Radio.

0: Nou, ik kijk op de klok. Het schiet al op. Ik ga eens eventjes schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Nou, op deze muziek kun je wel moe voor met Gino Vanelli. We begonnen aan het tweede gedeelte van dit uur Dekker Radio en People Gotta Move. Dark is the night. Dadelijk Wende met S10 uit Nederland en Sterren Lopen. Maar eerst deze van Shack Attack. Dark is the night.

0: Hoe verzinnen ze dit eigenlijk? Dat vraag ik me zo af. Het heet sterrenlopen. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Ik doe het niet alleen.
0: Nee.
1: Kom, we gaan dan. Want ik kan het niet, ik wil het niet. Ik doe het niet alleen. Kom, we gaan dan.
0: Onbegrijpelijke klanken bij Dekker Radio. Af en toe snap ik er ook niks van, hoor. Wende met S10 en ze gingen sterrenlopen. Nou, schiet mij maar lekker, hoor. Tegen de tijd dat ik het snap, ben ik heel erg oud, waarschijnlijk. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar 1993. Toen hadden ze begrijpelijke muziek. Luister naar Lulu uit Engeland en haar Independence.

Zo kunnen ze nog uren doorgaan daar in Brazilië. Ja, Tania Maria hoorde je met Eusinha uit 1983. Hey, ik moet even opschieten, want ik heb nog meer klaarstaan. André Hazes junior bijvoorbeeld. Een doodgewone man, zingt hij. Gaat het over mij? Geen idee.

1983, de muziek van The Space Monkey Can't Stop Running, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom, fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering hier van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Zo doet deze, de 2026 single van Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: still rocks on, hè? Paul McCartney en zijn nieuwe plaat, Days We Left Behind. Dit gezegd hebbende gaan we wel terug naar het tijdperk waar Paul McCartney ook al actief was. En dat gaan we doen met wat wij dan noemen...
1: Oude meuk!
0: 1969, dit is Banshee. And the Train of Life.

0: Zo is dat de muziek uit het lang vervlogen verleden. Banshee was dat uit 1969 en een nummer met de titel Train We of Life.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2004 met Citroën en Amy Lee. Broken.

0: 2004 muziek van Cito en Amy Lee. Dit was Broken.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Springen we naar 2018 met Lady Gaga. Always remembers this way. Burning.

0: En dat was Lady Gaga, Always Remember Us This Way, 2018 muziek. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werk hier van Downtown Mystic. Way to Know.

0: Ja, duidelijk. Downtown Mystic was dit met hun nieuwe plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Aan 1998 met Nederlandstalige muziek van Replay. Kijk om je heen.

0: je heen. De muziek van Replay. Terug naar het jaar 1998.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Jazeker, met de muziek van 1972 gaan we op naar het half uur. Dit zijn de Les Humphrey Singers. Old Man Moses wordt bezongen.

Inderdaad, 1987, Freddie Mercury, zanger van Queen, ditmaal een keer solo en The Great Pretender. We stappen weer naar 2026 met muziek van Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: could ever say. De muziek van Olivia Rodrigo, Stupid Song, zo heette het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan weer terug in de tijd, 1964. The Fabulous Four, The Beatles en A Hard Day's Night.

0: En dat was het. De muziek 1964. De Beatles, A Hard Day's Night.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2008 met Alan Clark. Een rustig plaatje. Fell in Love.

0: De muziek van Alan Clark, 2008 kwam het uit. Fell in Love en het kabbelde rustig voort.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook voor u een nieuw werkje van Bailey Perry, The Villain.

0: Nieuwe plaat van deze Bailey Perry, The Villain, zo heette het.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Aan het 2012 met Bruno Mars, When I Was Your Man.

Ja, plaat wat ook alweer in de categorie oude meuk valt. Deze van Bruno Mars, 2012. When I Was Your Man. Toch een lekkere plaat om weer in het programma te laten horen. We zitten wel in ieder geval aan het eind van het programma alweer. Dus je lang bond weer op uw radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan dan mag. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1977. Peter Koelewijn, je wordt oude papa. Nou, geldt voor mij ook hoor. Daarna een nieuw werkje van Maurice Monet, Le Soleil d'été. En voor zover we nog tijd hebben, vullen we op met de makkers uit 1972 en de zomerzon. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Jazeker, was hem dan de opening in het programma Bond van vandaag. Muziek uit jaren 1981, de namens Dolly Dots hadden hier zo aan zijn roepen STOP, stop! En dat gaan we niet doen, want we zijn net begonnen met de show, dus door met muziek. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai voor u het komende uur Madonna. Allemaal niet, welkom tot Earrings is de titel van de plaat, niks Madonna.

0: Get out of it.
1: Get out of it, ja. Welkom, Todd was dat. Earrings, de titel van de plaat. Muziek anno 2026 was dat. Het is tijd om terug te gaan in de tijd.
2: Oude meuk!
1: Inderdaad, met oude meuk. 1962, dit is Little Eva. De Locomotion.

0: meuk uit 1962, Little Eva hoorde u, de Locomotion, ja echt oude meuk, 1962. Ik was een klein knulletje van een jaar of twee, inmiddels 66, dus nou ja.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: Sprong in de tijd, we gaan naar 2002 met Anouk.

0: is right. Anouk met muziek uit 2002, heel de titel van de plaat. En zo springen we door de decennia heen. Zo gaan we naar 2018 met de volgende plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Lucas en Steve samen met Brandy. I could be wrong. Ja, iedereen kan zich zomaar vergissen.

0: Lucas en Steve samen met Brandy. Alweer een paar jaar terug deze plaat. I could be wrong. En we gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: En het nieuwe kun je dan ook weer in twee manieren zien. Het nummer is op zich oud. Skandaal in Sperrbezirk. We kennen dat natuurlijk uit de jaren 80. Met ditmaal een nieuwe uitvoering. En dan wel van Derek Maverick en Yandis in een country uitvoering. Ja, wie had dat gedacht?

0: Dirk Maverick en Yendis, Skandaal in Sperbezirk.
1: Ja, dus.
0: Het was natuurlijk de Spider Murphy Gang die er in de jaren 80 een dikke hit mee had.
2: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1993, André Hazes samen met Paul de Leeuw. Hun uitvoering van Droomland.

0: Ja, dat wil je toch allemaal als je s'avonds in je bedje ligt. Heerlijk met Droomland en lekker slapen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: 1971, Redbone. Een groep van Native American Indians. The Witch Queen of New Orleans.

0: Ja, 1971, lang geleden alweer. Redbone and the Witch Queen of New Orleans.
1: Ik bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waar dat komt.
0: We gaan op naar het half uur, voor zover het nog lukt, met Miley Cyrus. En haar bloemetjes, The Flowers.

De muziek van The Quick, terug uit jaar 1982, The Rhythm of the Jungle, de titel van de plaat. Wij hoppen naar 2025 met Eva May. Don't click play.

0: DJ don't. Don't click, just play. Eva Max 2025 muziek. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967 met Michel Polnareff. Ja, u kunt het meezingen. Da, da, da, da, da.

0: Ja, een plaat die prima zou kunnen zijn gebruikt om een stereotest uit te vinden. Extreem links-rechts stereo zit erin. Deze 1967, Michel Polnareff. Ta-ta-ta-ta. Jawel. In de welke muziekselectie?
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Zo is maar net. Holy Valance, we gaan naar 2002. Kiss, Kiss.

0: De muziek van Holy Valens uit 2002. Dit was Kiss Kiss.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor een nieuw werkje van de Hometown Maniacs. Dit is Nowhere to Run. Even een stukje stevige muziek in het programma, toch?

several hours since we first reported more than 100.

0: Ja, helaas komt er maar al te veel voor in de hedendaagse wereld. Het, geen plekjes waar je naartoe kunt. Nowhere to run. Dat waren de Hometown Maniacs.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Ja, wij proberen het gezellig te houden met de muziek hier zo. We gaan naar 2017 met Julia Michaels. Ze heeft wat problemen. Issues.
2: I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as

0: them is how bad I need you.
1: Ja, we hopen dat het een beetje goed gaat met Julia Michaels inmiddels, hè. 2017 kwam het nummer uit, Issues. Kleine 10 jaar terug alweer, hè. Bracht ons weer aan het einde van het programma Bond voor vandaag. Ja, time flies when you're having fun, ook vandaag weer aan de hand. Mijn naam Jan Berg, het programma weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren kan en mag, janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag met heel veel leuke dingen om te gaan doen. En dan ga ik u nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Allereerst gaan we 1976 met Smokey, I'll Meet You at Midnight. Daarna een nieuw plaatje van Eli, Mijn Hart Is Alleen Voor Jou. En daarna hebben we nog een oude meuk uit 1969, Anjetja Veldskog, ja, Anna van ABBA. En toen nog solo, Daad, Händler und Karlek. Ja, dat is weer eens andere koek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond.

Domme hoofdpas, hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Niet jij bij de darbo, man dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konjo.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning. De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevens een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zeggen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen op, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit won ons het Songfestival deze Bugsfeest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de offerorde, de Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtendkroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keerden even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van J&D Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Petrovee!
1: Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse. Deze Johan Verminne. En we gingen nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar... Ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love. Met Never Going Home Tonight.

0: Ja, het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Zoals altijd beginnen we met het origineel dat later gecoverd zou worden door andere, nu wat minder bekend, Sandy Wines en The Touch of Venus. Sandy Wines, dat is ook het alias van Edna Wright en die was een van de leden van The Crystals uit de jaren 60. Als lid van The Crystals had ze natuurlijk veel succes, onder andere met het nummer He's a Rebel. Het nummer The Touch of Venus is geschreven door Ed Kapp en zou verschijnen in 1964 en zou later nog gecoverd worden door Gloria Jones in 1982, Patrice Holloway in 2011, Marvin Gaye in 2016. Ja, toen was hij al lang vermoord, maar dat verscheen op het compilatiealbum More Motown Guys van 61 tot 69. Om precies te zijn, het is ook in 1964 opgenomen. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Je weet het, we gaan je ook deze keer weer verrassen op de verborgen juweeltjes van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. Als nederpopplaat hebben we gekozen voor een hele bekende, de Golden Earrings met de S. En in de tragiek van de muziek belichten we kort het leven van Peter Sarstedt. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Keith

Tony Sheridan en de Beatles en My Bonnie, meezingen van je welste, geloof ik. Tony Sheridan, wiens echte naam Anthony Esmond Sheridan McGinley, die was een Britse pop-rockgitarist, vooral bekend geworden van zijn optredens als zanger in de Top Ten Club in Hamburg, soms met als begeleidingsgroep de Beatles. Nou, de Beatles die vertrokken in december 1960 weer uit Hamburg, maar kwamen een jaar later in maart 1961 weer terug, waar ze speelden in de Top Ten Club, waar Sheridan inmiddels ook op trad. De maanden daarna traden ze regelmatig op als ze begeleidingsgroep, en omgekeerd speelde Sheridan ook wel eens mee als gitarist bij de Beatles. Het kan verkeren, zei Bredero ooit eens een keertje. Daarvoor hoorde je de Invictas en Nelly. Groep, zo gaat het verhaal, kwam aan hun naam door een nieuw model van auto van Buick, de Buick Invicta. Leden van de Invictas waren Sonny Patterson, Robert Jones, Booker Banks, Alan Jay en Irvin Simrell. En we begonnen met Keith Colley en Ena Morado. Hij werd geboren als Gerald Keith Colley. Het verhaal gaat, toen hij nog op de universiteit zat, nam hij voor een lokaal radiostation de hit van Dion, Teenager in Love, op. Het was Jerry Dannen, eigenaar van het label Jordan Records, die dat hoorde en bood hem een contract aan. Het nummer wat je hoorde was oorspronkelijk in het Engels geschreven en werd in 1963 opgenomen. Zometeen onze tragiek van de muziek. Daarin belichten we kort het leven van Peter Sarsgaard. Maar je mag nu eerst gaan luisteren naar onze instrumentale plaat. Speciaal op verzoek, hier zijn ze, de Tornado's en Telstar.

hoorde Jimmy Rogers en Honeycomb, Amerikaanse zanger die eind jaren 50 erg populair was in de diverse hitparades. Hij kreeg een contract bij RCA Victor toen Hugo Peretti en Luigi Creatore dat label verlieten. Nou, het nummer wat je hoorde was 3 jaar eerder al opgenomen door Bob Merrill en George Shaw. En het zou Rogers' grootste hit worden. Het jaar erop had hij verschillende andere hits die de top 10 haalden, onder andere met het nummer Kissers Sweeter Than Wine. En daarvoor hoorde The Association en Along Comes Mary. Amerikaanse popgroep uit Los Angeles. Ze waren eind jaren 60 erg populair. En het bekendste nummers zijn het nummer wat je hoorde, Along Comes Mary. Maar ook Cherries, Windy en Never My Love. Het verhaal gaat dat in het voorjaar van 1965 de verkoper Terry Kirkman en de marinier Gary Jules Alexander in Los Angeles de 13-koppige formatie The Man oprichtte. Nadat ze elkaar hadden leren kennen in Honolulu. Er ontstond echter al gauw ruzie tijdens de repetitie en 7 leden besloten de groep te verlaten. De 6 overige leden wilden echter wel doorgaan als groep. Aanvankelijk wilden ze zich die Aristocrats noemen. Maar toen Terry's vrouw Judy de betekenis van het woord wilde opzoeken, vond ze op dezelfde pagina in het woordenboek het woord Association. Nou, uiteindelijk werd dat de nieuwe bandnaam. Naast Terry en Jules bestond de Association uit Ted Bluechell, Brian Cole, Ross Giguere en Bob Page. Bob werd echter al gauw vervangen door Jim Yester. We begonnen met onze instrumentale plaat De Tornado's. Deden we een speciale verzoek aan de Telstar, de Britse muziekgroep. Die werd opgericht in 1961 door producer Joe Meek. De Tornado's maakten louter instrumentale nummers. Leden waren Alan Caddy, George Bellamy, Roger Laverne, Heinz Beurt en Clem Cattini. Het was in deze bezetting dat de groep zijn enige aansprekende succes scoorde. Het nummer Telstar werd in 1962 een wereldwijde hit. Het nummer had een uniek geluid en dat kwam doordat delen van Telstar in de badkamer van Joe Meek werden opgenomen. Nou, wereldwijd gingen er meer dan 5 miljoen exemplaren van dit werk hier over de toonbank. Zometeen onze Nederpopplaat, een hele bekende, de groep The Golden Earrings met Frans Krasenburg nog als zanger. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van The Jagged Edge en How Many Times.

0: hoorde onze nederpoplaan The Golden Earrings en Please Go. Het verhaal gaat zo. In 1961 besluiten de 13-jarige George Kooijmans gitaar en zijn 15-jarige buurjongen Rinus Scherrissen basgitaar en band te beginnen. Een andere 15-jarige buurjongen, Fred van der Hilst, wordt de drummer. De naam van de band, de Tornado's. Maar na enige tijd blijkt dat er in Den Haag al een band bestaat met de naam Tornado's. Nou, het eerste nummer op de repertoirelijst van George, Rinus en Fred is de song Golden Earrings uit 1947. Dat was in 1961 instrumentaal gecoverd door de Engelse band The Hunters. Een andere naam voor de band is snel gevonden, de Golden Earrings. In 1962 komt Hans van Herwerde als ritmegitarist bij de band aan optredens op scholen en dansavonden in Den Haag volgen. De band speelt in de periode 1962-1963 voornamelijk covers van de Shadows en de Ventures. Eind 1963 verlaat Hans van Herwerde de band en wordt opgevolgd door Peter de Ronde. En in de zomer van 1964 komt Frans Krassenburg als leadzanger bij de band. Drummer Jaap Eggermond vervangt in de zomer van 1965 Fred van der Hilst. In mei 1965 worden de Golden Earrings geboekt door Jacques zelf, dat voor een optreden in Club 192. Freddy Haaien raakt op slag geïnteresseerd in de groep die inmiddels in het pad van de Beatles bewandelt en weet met een sterk staaltje Haagse bluf een plaatopname te versieren. Dat hij slechts stagiair is bij platenmaatschappij Polydor en nog niet eerder een opnamestudio van binnen heeft gezien, dat doet er niet toe. Just Earrings wordt zo het eerste popalbum opgenomen door een Nederlandse band. Band eerste single Please Go, wat je hoorde, wordt in september 1965 een top 10 hit. En de rest is volgens mij toch wel ook een beetje geschiedenis. Daarvoor hoorde je Richie Valens, That's My Susie, Ricardo Esteban, Richard Valenzuela Reges. Vooral bekend als Richie Valens, was een Amerikaanse rock'n'roll zanger, songwriter en gitarist die reeds aan het begin van zijn carrière om het leven kwam in een vliegtuigongeluk. Samen met collega rockers Buddy Holly en The Big Bopper. Nou, de sterfdag van deze drie is bekend geworden als The Day The Music Died. En dan begonnen we dit trio met The Jack Edge en How Many Times is weinig van bekend. We weten dat er bij één single opnam en je B-kant was het nummer wat je hoorde, How Many Times.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Peter Sarstedt. Hij werd geboren als Peter Eardley Sarstedt. Sarstedt werd geboren in India, waar zijn ouders werkten voor het Britse bestuur van de toenmalige kolonie. 1954 verhuisde de familie naar Engeland. Sarstedt was een broer van de zangers Robin Sarstedt en Richard Sarstedt alias Eden Kane. Peter Sarstedt scoorde in begin 1969 een wereldhit met het nummer Where Do You Go To My Lovely. Het lied over een meisje van armen komaf dat zich opwerken tot een lid van de Europese jetset was een nummer 1 hit in 14 landen. Hetzelfde jaar had hij een bescheiden succes met het nummer Frozen Orange Juice. Hij bleef optreden en nieuwe albums uitbrengen, maar het succes van zijn eerste hit werd hij niet te evenaren. Het gebruik van Where Do You Go To My Lovely in de films Hotel Cavalier en The Darjeeling Limited van regisseur Wes Anderson zorgde in 2007 voor een opleving in de loopbaan van Sarstedt. In 2013 verscheen zijn laatste album Restless Heart. Hij overleed in 2017 op 75-jarige leeftijd. En de laatste jaren van zijn leven leed Sarstedt aan een zeldzame hersenziekte en verbleef hij in een verzorgingshuis. In de tragiek van de muziek, Peter Sarstedt en Where Do You Go To, My Lovely.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

0: We zijn ook deze keer weer in de krochten van onze archieven gedoken op zoek naar platen waarvan we denken, hey, hadden we die? Dat was bijvoorbeeld bij deze ook zo. The Freshman hoorde je en Look at the Sunshine. Engelse band die het nummer uitbrengen op 2 augustus 1968. En het is de B-kant van de single Go Granny Go. Tussen haakjes The Little Old Lady from Pasadena. En daarvoor hoorde je Ruth Brown en Lucky Lips. Haar echte naam was Ruth Alston Weston, een Amerikaanse R&B-zangeres. Ze was actief van 1949 tot 1993. En met name in de jaren 50 nam zij een groot aantal hits op voor Atlantic Records. In 1989 werd haar een Tony Award uitgereikt voor de beste leidende rol in de musical Black and Blue. Ruth Alston Weston werd als eerste van 7 kinderen geboren in Portsmouth, Virginia. En daar ging ze naar de IC Norcom High School, welke toentertijd nog gescheiden was. De vader van Ruth was een stuurdoor en leidde het lokale kerkkoor. Ruth Brown zelf was meer geïnteresseerd in het zingen in nachtclubs. En ze werd geïnspireerd door Sarah Vaughan, Billie Holiday en Diana Washington. In 1945 verliet Brown haar huis in Portsmouth samen met trompetist Jimmy Brown, met wie ze later trouwde, om in cafés en clubs op te gaan treden. We begonnen natuurlijk met de tragiek van de muziek Peter Sarstedt en Where Do You Go To My Lovely. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of 4 voor je op een rijtje heb staan. Onder andere Manfred Mann, The Consortium, episode 6. Maar eerst deze hele mooie bekende van Roy Orbison.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle st-

Je hoorde Manfred Mann hier in The Oldies Project en haha, Seth the Clown. Hij werd geboren als Manfred Mike Lubowitz, keyboardspeler en oprichter van de gelijknamige Britse rhythm and blues band uit de jaren 60. Manfred Mann vormde zijn eerste band in 1962 samen met Mike Huck, The Man Huck Blues Brothers, maar beide bleven op de achtergrond tijdens optredens. Hun manager wist een contract los te peuteren bij Decca. Echter, na een week liet Decca het afweten. Ze zagen er geen brood in. Daarna werd het geprobeerd bij EMI. Daar hadden ze meer succes. Eerst moest er echter nog een zanger gevonden worden. De zanger en sterren van de band in de vroege jaren werd en was Paul Jones. Later een succesvol acteur. Nou, omdat iedereen dacht dat Paul Jones Manfred Mann was, schreef Mann het nummer The One in the Middle. En daarmee kon Paul Jones in live optredens het verschil tonen. Driemaal is scheepsrecht en ook voor Manfred Mann. Hun derde single 5, 4, 3, 2, 1 betekende voor de groep de doorbraak en het bewuste liedje met zelfs een tijdje het kenwijsje van Ready, Steady, Go. Een zeer populair Brits tv-programma gewijd aan rock and roll popmuziek. En daarvoor hoorde je de Consortium en Cynthia Serenity. Consortium, eerder West Coast Consortium, was een Britse popgroep uit Londen en de groep die viel op door de kopstem van Ruth.

Plaatje van de week. Dit is de spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje. Spiegelplatte. Spiegelplaatje. Dit is het spiegelplooitje van de week.

Zag ik jou, dan voelde ik me fijn. Wat was ik trots, een deel van jou te mogen zijn. Was jij verdrietig?

sorry. Ik zeg een hele goede morgen. Je luistert naar Atlantica Breda. Het begin was even heel anders dan gepland. Maar we zijn er gewoon. Dus even kijken. We zijn dit uur begonnen met de spiegelplaat van deze week. Hier op Atlantica Breda. En die is van Hermano. En Kom Bailando. Daarna draaiden wij Koos Alberts. En eenzaamheid maakt ieder mens gelijk. Stanley Haasjes en Ik mis jou. Een zangeres zonder naam. En het was een hele oude en haar lieveling. En net heb je kunnen luisteren naar Dubbel Solo. Een plaat van vorig jaar. Die is toen uitgekomen in verband met de... Ja, dementie voor dementie. Mensen met dementie dus. En herken je mij niet meer... Zo, dat was even een mondvol in het begin van deze show. Goedemorgen. En wil jij jouw favoriete plaat horen? Dat kan natuurlijk altijd. Dan zullen we even naar www.atlanticabreda.nl. En klik op verzoekbox. En dan gaat het allemaal goed komen. Nogmaals, een hele goede morgen. Live vanuit Huizen. Mijn naam is Ruud de Klein.

mannen naar het eiland van de dood. Onschuldig zat hij daar gevangen, niemand heeft zijn

Ruiters met hun honden volgen hem door het kreupelhout. Weldra is zijn spoor gevonden, hij vlucht verder door het woud. Zal hij

Ik zou je nog zo graag iets willen zeggen, al zeggen woorden niet zoveel. Het is niet zomaar even uit te leggen.

0: met liefde werd jij uitgezocht. Jij kreeg een naam en alles mocht. Opeens werd jij weer overbodig, ergens gedumpt of weer verkocht.
1: Nooit heb jij iemand kwaad gedaan.

Daarmee is het 10:30 geworden. Nogmaals, een hele goede morgen. Eens even kijken, wij draaiden achtereenvolgens Herman Lippinkhoff en De Vluchteling. En daarna Ad van Horen en Een Dag uit Duizend Dromen. En dit nummer van Jacques Scherp, Tommy, die is verschenen op zijn allernieuwste cd. En als jullie allemaal heel goed geluisterd hebben, jawel, hoorde je ook vader Abraham daarin. En dit nummer is door Jacques Scherp toevallig gevonden op een harde schijf die hij nog had liggen. En dat mooie nummer heeft hij daarna gelijk maar even uitgebracht. En daarvoor dank ik hem zeker. Wat een mooi nummer. Ja, hier in huis ziet het er niet echt mooi uit qua weer. Het is bewolkt. Vergeleken met de hitte die we gehad hebben, is dit wel heel even lekker. Ja, voor de mensen die het prettig vinden, de hitte komt echt weer terug. We gaan verder met de volgende drie. En die starten we samen met Bertus Sitma en zijn vlierenfluiter.

De vlierenfluiter van Bertus Sipma. En Opie Koerier, eenzaam zijn de nachten in de cel. En Willy Zomers van 's morgens tot 's avonds. Luister jij naar Atlantica Breda. En zo is het maar net.

Ik wou zeggen, we hebben nog een paar hele mooie nummers voor je klaarstaan. Het geluid in mijn oren viel in één keer weg en dan is het heel lastig. We gaan even verder met een oudje van Dick Altena en Willy de Zwerver.

het mooie nummer van Dick van Altena en zijn Willy de Zwerver. De heikrekels en ik zie je nog lopen. En Siska en de Nightbirds en een sprookje wordt waar. En we gaan de laatste twee draaien voor de klok van 11 uur. En daarna is het weer tijd voor het spiegelplaatje van deze week. Wil jij jouw favoriete plaat horen? Surf naar www.atlanticabreda.nl. Klik op verzoekbox, vul nodige informatie in en alles gaat goed komen tot aan de klok van 12 uur. Want tot aan 12 uur ben ik nog bij je. Mijn naam is De Klein, nogmaals een hele goede morgen.

Topplaatje van de week. Dit is die spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week.

Rond de klok van 11 uur draaiden wij het Sneeuwbaltrio en Eenzaam. En daarna Connie en haar lieve ouders. En daarna was het weer tijd voor het spiegelplaatje deze week op Atlantica Breda. En die is van Hermano en Kom bij Lando. En het is 5:05. Goedemorgen. Dan ben je net ingeschakeld. Welkom, je luistert naar Atlantica Breda. Voor jouw verzoek kan je terecht op www.atlanticabreda.nl. Klik op verzoekbox, dat is het hele kleine mooie roze paarse vakje. Gaat het allemaal goed komen, vul daar wat in. En ja, tot aan de klok van 12 uur. Dan zullen wij proberen de verzoekjes weg te draaien. Het is nog steeds triest hier in Huizen. Het is hier nog een beetje grijs. Ik weet niet hoe het in de rest van Nederland of zoals we nu uitzenden via internet de rest van de wereld. En ik weet dat het in sommige plaatsen heel heet is. En wij gaan verder met Jan Biggel. En wat kan het leven toch mooi zijn?

En dan ga je het vrolijke nummer van Jan Biggel. En wat kan het leven toch mooi zijn. Nou ja, daar was hij weer hoor. De vriend van de show, Frank van Etten. En eens zijn wij allemaal gelijk. En de formatie Tai Tai en Roet zien die roezen. En in het mooie Nederlands, rood zijn de rozen. Ik moest zelfs even nadenken erover. Dus even kijken, de volgende plaat die draaien we even speciaal voor Joke. Die vroeg ze aan. Voor alle luisteraars van Atlantica. Van Atlantica Breda. En voor alle DJ's ook natuurlijk. Dank u wel. Hier is de formatie Dubbel Solo en Engel op je schouder.

De formatie dubbel solo. En engel op je schouder. We draaien hem even speciaal voor Joke, aangevraagd door Joke. Voor alle luisteraars van Atlantica Breda. En voor alle DJ's. En daarna de Sunshines. En ik kan je niet vergeten. En Jan en zijn Harry's door te kwetsen, gedachten niet. En denk daaraan. Daarmee 3 voor 11:30. Nogmaals een hele goede morgen. Mijn naam is Ruud de Klein. En ik ben nog een klein half uurtje bij je.

Geloof, Hoop en Liefde van Henk Wijngaard. En daarna natuurlijk Mark en Dave en die beroemde vier woorden. En die kwam uit het jaartal 1983. Daarna zag ik iets in de lijst staan en die groep heet De Cozies en Atlantica. Nou, hoe toepasselijk. Nou, volgens mij is het nummer ooit geschreven voor, voordat deze zender eigenlijk op internet kwam. Toen was het een megapiraat in Breda. Vandaar. En net hebben we even kunnen luisteren naar de Moonlights en Dromen komen uit. En toen moest ik heel even schakelen. De volgende plaat die is aangevraagd door Hannes. En die zegt, goedemorgen Ruud. En draai er maar even eentje mee voor alle luisteraars. Nou, dat gaan we zeker doen. Het moest er eentje worden van de formatie Highway. En deze keer draaien wij Shagans.

Wij draaiden op verzoek van Hannes, draaiden wij de formatie Highway. Voor alle luisteraars van Atlantica Breda en hun Shakens. En daarna een heel oudje van de Lenko's en een houten tol. De formatie Cecile en Goodbye. Eigenlijk een plaat om mee te eindigen, maar het is nog geen Goodbye. Dus, en daarna draaiden wij Alex Krijnen in een huisje in Montmartre. Heel moeilijk uit te spreken vind ik dit. Ik denk niet dat de klank echt lekker ligt bij mij, laat ik het zo zeggen. En daarmee is het 7 voor 12 geworden. We gaan de laatste twee starten voor de klok van 12 uur. En dan gaan we beginnen met een nummer uit 1971. Van de makkers en blij als een kind.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

do with that? Ja, helemaal niets denk ik. Inderdaad niet. Het is gewoon lichamelijk bezongen, als het ware. Heel bijzonder goede vrijdagmiddag. Het is weer weekend natuurlijk. En voor de mensen die in vakantie zijn. Ja, er is alweer een week vakantie voorbij. Hè, inderdaad wel. We begonnen met Tina Turner. Deze lunchbreak deze middag. En What's Love Got To Do With It? Zoals we al zeiden. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. Met de nodige muzikale vitamintjes. Om je dag door te komen, als het ware. En van harte welkom natuurlijk op jouw radiostation. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hier is de Culture Club. En het allemaal met hun Karma Chameleon. Yeah.

En er hadden een hele kleurrijke band in de jaren 80 natuurlijk, rond 83 en 86. Hele grote hits gehad natuurlijk. Ik heb het allemaal over de Culture Club. Dat allemaal samen met Boy George natuurlijk. Ja, fantastische man. Hij is nog steeds werkzaam in de music business. Maar is ondertussen wel al op pensioen. Culture Club en Carmen Chameleon hier in de lunchbreak deze vrijdag. En hier is een lekkere... Eentje die ook geen vervaldatum heeft in principe. Hier is muziek van Fleetwood Mac. En dit al met hun Lies Tell Me Little, Little Lies. Als het maar een leugentje voor best wel is, hè.

Inderdaad, de nummer geschreven door Christy McVie. Ja, inderdaad wel, die dame. En dit allemaal met haar Lies, Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies van Fleetwood Mac. Natuurlijk hier deze vrijdagmiddag. En ja, het weekend is begonnen. En ik zou zeggen, ja, de zomer wel. Die zomer is in volle gang natuurlijk. Het wordt een gete zomer, een gete lange zomer, hebben ze me gezegd. Dus hier is Don Henley eventjes met Boys of Summer. MUZIEK

0: En inderdaad, en muziek onder het bottle, de jaren 80, wat waren ze toch prachtig. Rick Astley is ooit een BBC-DJ geworden nadat zijn zangcarrière was afgerond. En dat was natuurlijk met Stock Aitkins en Waterman. Weet je nog wel, die drie mannen?
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Je hoort hem met stelletjes aankomen. Hier is Lionel Richie en hier is hij met All Night Long.

En dan in de jongere leven was hij natuurlijk leadzanger van de Commodores. En dit allemaal in de jaren 70. In de jaren 80 ging hij alleen zingen en had hij een paar grote hits natuurlijk. En onder andere deze All Night Long was onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunch Break. Nog zo'n hele mooie. Hier, deze komt uit Nederland. Hier is Ramzan Shafi. En aan de andere kant is het, misschien is het gras wel groener. Hè?

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, inderdaad, een hele bijzonder goede vrijdagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 1997. En dat op 12 september 1997 dient Mattel een klacht in tegen MCA Records, de Amerikaanse verdeler van Barbie Girl, wegens inbreuk op auteursrechten en handelsmerken. De speelgoedfabrikant vindt het liedje dat vrouwen voorstelt als seksobjecten en dat daarmee de eer van Barbie wordt geschonden. De platenfirma is helemaal niet onder de indruk en Barbie Girl is gewoon een plezant zomernummer, zo zeggen ze. Wel, hier is Barbie Girl en dit allemaal met Aqua.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
3: Op het menu
4: de hit-tip van
3: Patrick,
2: de onvergetelijke
3: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
5: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

0: was just broken. They tried to take me down. They tried to take my crown. They whispered lies. They tried to break me, but I would not give in. My sins are my savior.
1: Ja, inderdaad, was de hele week onze artiest van de week natuurlijk, onze hit hebben. En dat was natuurlijk Madonna, samen met de Belgische Stromae. En dat allemaal uit die nieuwe lekkere LP van Madonna. En ja, van harte welkom, zou ik zeggen, in deel 2 van de Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes vanaf de branding van de Noordzee. Hier is Hannah May.

Uiteraard moeten we een klein beetje graven in je geheugen natuurlijk om deze nog te kennen. Ja, inderdaad wel. Frankie Miller en dit al met zijn Caledonia. Is dat geen eiland of zo? Dacht het wel, hè, dat het een eiland was, Caledonië? Ik weet het niet zeker. Je moet, als je het weet, wel laten me weten natuurlijk via de gekende kanalen. Hier is CCR en Up Around the Bench. Vrijdagmiddag, het is weekend. Alles geven, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel.

En twee Oekzee waren er heel de week bij. En de lunchbreak natuurlijk, hè, deze week. Ja, ze waren artiest van de week natuurlijk. En ik heb het allemaal natuurlijk over Ganja Gugu. En dit allemaal met zo verder natuurlijk. We gaan stelletje aan terug naar de top van het ijs heen natuurlijk. En dan kan het weekend helemaal van start gaan natuurlijk voor ons allemaal. En hopend op een beetje goed weer. Hier is Jimmy Cliff. En Wild Wild Worlds.

0: Lekker zonnige muziek natuurlijk in de zomer hier op jouw fantastisch radiostation. Die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets. Omdat het kan natuurlijk en omdat het mag. Ook al zou het niet mogen, dan waren we er waarschijnlijk nog wel. Dat was muziek van Jimmy Cliff en Wild Wild World. En als ik zo eventjes op de klok kijk, wel, dan is het tijd geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Voor onze toetjesplaat van de dag. Hier is Hot Chocolate en Sexy Thing. Wat mij betreft, graag tot zondag. En als het zondag niet is wel, dan is het maandag. Hè? Ja, inderdaad wel. De Bluesberry Club, die gaat gewoon door heel de zomerland. Hier op jouw fantastische radiostation. Tot dan en maak er een mooi weekend van. Bye bye.

Al was het weer lekker lang geleden, toch weer heel dichtbij hè, in de show. Nou, goed, daar gaan ze. Mick Jagger en de Stones uit 1966. Met Paint It Black. Nou goed, heerlijk, fijn dat je erbij bent. Waar ook op deze avond. Dit is de Middle of the Road Show.

De plaat die het meeste hoort van de Youth Corporation in dit geval. Zowel Rock the Boat. En deze die zojuist hoorde, die kom ik toch in wat mindere mate tegen. Lekker nummer. 1974. Rocking Soul van de Youth Corporation. Even lekker terug naar Woodstock. Wat een feest, hè? Nou, heerlijk. Janis Joplin. Ben Rouge, waiting for a train.

0: hoe oud was ze eigenlijk? Een jaar of 27 geloof ik. Hè? Toen ze het tijdelijke voor het eeuwige ging verlaten. Veel te jong. Maar ja, goed, u weet. Oorzaak, drugs, drank waarschijnlijk. Dankjewel, Janis Joplin.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. Maar bovenal een podiumkunstenaar. Zijn naam, Herman van Veen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Opzij, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast.

Die Texaan met die fantastisch mooie donkere stem. Zowel solo als met een door hem gedirigeerde The Love Unlimited scoorde hij diverse hits. Heerlijk. Barry White in de Middle of the Road Show, waar de plaat thuis hoort. Natuurlijk. Van alles wat lekker is en bovenal van niet zoveel vrienden. Fijn dat je inschakelt. We zijn er wereldwijd natuurlijk, is bekend, hè, via diverse kanalen. En ook op Facebook vind je de Middle of the Road Show. En dit is een van de mooiste van de Beach Boys uit 1966.

steelgitaartje. Doe me denken aan een programma dat ik heel veel geleden maakte met country-collega Otto Lusink, de Country Night Express. Als er een steelgitaartje in zit, dan is het country music. Klopt, Bellamy Brothers, en if you said you had a beautiful body, would you hold it against me? Ook een typisch dansschoolplaatje, hè? Ja, toch? Oh, mensen, wat is dat lekker. Hier zijn de Beatles.

En ziet ze nu zelf of is je nep? Is die fake? Alexander O'Neill in 1987 had hij een wereldhit met het nummer. En ook in de Nederlandse en Vlaamse Dixo's deed hij het uitstekend. Waar zijn die goeie oude Dixo's?

alsof de tijd heeft stilgestaan, natuurlijk. Maar goed, leven gaat door. En deze muziek zal nooit vergaan. Hier is muziek van de NSV.

0: Zij zong dit in 1970. Lieve mensen, ja. Muziek uit een ver verloren tijd natuurlijk. En, ik ben echt zo'n type die ja, toch wel van oude leuke radioprogramma's houdt. En wellicht deel jij mijn mening. Ik vraag me wel zelf, was de radio vroeger leuker dan tegenwoordig? Luister eens even.
1: In de komende anderhalf uur bent u getuige van een invasie van Mars. The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Luister naar Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin en Peter Koelewijn. Luister en huiver.

Dit was de Nederlandse versie van The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Gemaakt met welwillende medewerking van Jeff Wayne en platenmaatschappij CBS. U hoorde Jan van Veen, Patricia Paai, Willem Duin, Peter Koelewijn, Michel Dame en Ger Loogman. Nederlandse vertaling en bewerking Tineke Baks, Ad Bouwman en Bart van Leeuwen. De Nederlandse versie van The War of the Worlds werd gemaakt door Radio Veronica.

Als je op de neuzen bent in een oude jingelbak, dan kom je wel eens nog tegen, jongens. Was toch wel baanbrekend, hoor. Baanbrekend, ja. Veronica Lond, 1976 geloof ik. 1976. Met maar een paar uurtjes zendtijd. Minuten eigenlijk. Ze stonden mooi op de kaart, vrienden. The War of the Worlds. Met aan- en afkondiging bij deze. Dank je wel, Lexari. En Tina Turner. Ik kon het niet laten. Stond ook op een soort van een erepodium vandaag in de middel van de roadshow met de Typical Mail. Fantastische plaat uit de gouden jaren der vergetelheid. Wordsworth came nog met Cuddly Toy.

0: Crawford en Cuddly Toy uit 88.
1: We stepping in the soul train.
2: En dan ga je lekker verlaten.
0: Ik heb gehoord dat er haring, verse haring, jazeker, zelfs schoongemaakt aan boord is op dit ogenblik. Nou, even de koelkast in duiken, vrienden. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne voorzitting. En tot snel in the middle of the road show.

0: De sound uit Volendam, BZN. Een lekkere gouden ouwe Lady Mercury. En wat waren die andere twee? Dat was die mooie ballad van Robbie Williams en Gary Barlow, Shame. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met Shaken Stevens. En niet zoals ik aankondigde, this old house, maar het is gewoon this old house. Vergeet niet af en toe een kijkje te nemen op www.rondvandesteen.nl. Tijd voor ons eerste item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren op 17 januari 1927 in New York City en overleed op 25 december 2008. We hebben te maken met een Amerikaanse actrice en jazzzangeres.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De regisseur Orson Welles noemde haar ooit the most exciting woman in the world. De spannendste vrouw ter wereld. Ze was een ster op de bühne, het witte doek, theater en de televisie. Bij het grote publiek was ze het meest bekend van haar rol als Catwoman in de televisieserie Batman in de jaren 60. En als zangeres van de zwoele kersthit Santa Baby uit 1952. In 1960 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ze werd 3 keer genomineerd voor een Tony Award, 1 keer voor een Emmy Award en 2 maal voor een Grammy Award. Ze werd geboren op een katoenplantage in de zuidelijke staat South Carolina. Haar vader was blank en haar moeder van Afro-Amerikaanse afkomst. Als zangeres had ze in de jaren 50 en 60 een aantal hits. Waaronder Santa Baby, Let's Do It, Saint-Simon, Just an Old Fashioned Girl, Love for Sale en vele andere hits. In 1968 maakte ze een overtreding van de sociale regels of etiketten. Om tijdens een lunch in het Witte Huis door Lady Bird Johnson, de vrouw van de Amerikaanse president Lady B. Johnson, aan het huilen te maken met kritische commentaren over de Vietnamoorlog. Hierna kon ze in de VS geen werk meer krijgen en vertrok ze naar Europa, waar ze onder meer vloeiend Frans leerde spreken. In 1978 maakte ze haar comeback in de Broadway musical Timbuktu. Luister naar de Jukebox Classic van Eartha Kitt met Saint-Simon.
2: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disant langue, en voyant notre mineur.

Sensible van Eartha Kitt. Misschien wil je ook een Jukebox Classic aanvragen. Ga dan even naar de website www.rondvandersteen.nl. Hier zijn de volgende drie.

Een liedje uit de jaren 90, deze van Flip the Script en Never Told You. En daarvoor zat Jan Smit, zie wel hoe laat ik thuis kom. Kom regelmatig voor, dan staat ook de matten kloppen voor me klaar. En we begonnen met Britney Spears Sometimes. En hier zijn de volgende drie.

0: Down.
1: Ze is voortgekomen uit een van die zangwedstrijden op de Nederlandse televisie. Ik heb het over Lisa Loers. Je hoorde van het album Smoke Little by Little.
2: Volle kracht. De muziekfabriek.
1: Vergeet af en toe niet eens te kijken op www.ronvandersteen.nl. Verder hadden we twee duetten. Die van Michael Jackson en Diana Ross uit de film The Wiz, Ease On Down The Road. En we begonnen met Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan, waaronder die van Soul Asylum. Hier is Runaway Train.

0: We hebben te maken met een Nederlandse rocker die geboren werd in Zwolle op 5 november 1946.
1: Oude lullenplaat.
0: En overleed in Amsterdam op 11 juli 2001. Na zanger was hij kunstschilder, pianist, acteur en dichter.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij onderscheidde zich door zijn herkenbare zangstem en muzikale diversiteit. Hij was de Nederlandse belichaming van het zogenaamde sex, drugs en rock'n'roll. Nadat de amfetamine aan werking begon te verliezen, hij klassiek ontwenningsverschijnselen als incontinentie, epilepsie en deliriumtremens vertoonde en de alcohol zijn tol begon te eisen, sprong hij de dood tegemoet vanaf het dak van een Amsterdams hotel. In 1976 vond een cruciale ontmoeting plaats. Hij speelde mee in QB and the Blizzards, die voor korte tijd was heropgericht, toen hij in een café in Winschoten de naald van zijn injectiespuit in een prullenmand liet vallen. De eigenaar van het café, Koos van Dijk, kwam binnen toen de zanger in de prullenmand op zoek was naar zijn naald. In plaats van hem buiten de deur te zetten, keerde Van Dijk de prullenmand om en zocht ijverig mee. Vanaf dat moment trad Van Dijk op als zijn manager, wat hij zou blijven doen tot aan zijn dood in 2001. De oude lulplaat is dan ook dit keer van Herman Brood. Luister naar Saturday Night.

0: Zijn leven stond in het teken van seks, drugs en rock'n'roll. Sinterdag in de aard van Herman Brood wil je ook een oude lul op laten aanvragen. Ga dan naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: Hier is weer een uurtje niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron van der Steen. Oh yeah.

0: Het is voor mij een hele tijd geleden dat ik deze hoorde. Misschien jij ook wel. Nou, alstublieft, bij deze. Ik wil deze toch nog even een labeltje opplakken.
1: Speciale aanbieding.
0: En ik hoor je nu de vraag stellen, waarom?
2: De Muziekfabriek.
0: Nou, maak van je hart nooit een moordkuil.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: En zoals Texas dat omschreef, door middel van een prachtig liedje, Say What You Want. Daarvoor zat Maroon 5, Misery, en we begonnen met Soul Asylum en Runaway Train. Mocht je meer informatie willen over de Muziekfabriek, ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.
2: De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Dat is die van MC Sar in de Rue McCoy, It's On You, gevolgd door Katy Perry, Teenage Dream. Ik zeg het maar weer, bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Gegroet! Fijne dag verder en

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Je kunt er niet omheen. Hij is veel in het nieuws geweest. André Hazes junior. Maar het is allemaal een beetje stabiel nou. Hij gaat trouwen. En het is allemaal weer koekenij. Samen uit, samen thuis. Nou, hoe toepasselijk. Maar eerst de 3 degrees. En giving up, giving in.

Mooi, hè? Mooi, hè? Hey, of niet? Hey. Je zegt dat ik tegen je luisteraars 5000. Nou, dat is de reden waarom ik nooit bij de landelijke omroep terechtgekomen ben. Nee, want ik ben te amicaal. Ja, Steve Wonder en Lately hoorde je. En daarvoor hoorde je André Hazes met Samen Uit, Samen Thuis. Martine en Rob de Rij samen met Duet. De Braxton's dag, trouwens. Met De Bos.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
4: How long

Alice Etheridge. Helemaal uit de stekker. 13 minuten lang bijna. En dat is veel en veel te lang. Dus ik heb hem iets ingekort als je het niet erg vindt. Nee, dat vind je niet erg. Nee, het is wel...

gingen we naar Network. Live at the Network Stadium. Dat is vlakbij Dublin. En Diamonds in the Dark. We zijn wel aan het strooien met live concerten. Want Melissa Andrews wil je nog even aan het begin van dit gedeelte, toch? Live. I like the way out. René Vroger. Doe maar gewoon. Straks de rol achter deze plaat. Cameo en Word Up.

Fabio en Word Up hoor je. En dan denk ik van ook weer hoor je daar weer voor met Doe Maar Gewoon. En Cameo was, dat was de Rolante Discobat. Goed zo. Omdat ik zo van jou hou, Gordon.

Betada! En Bring Your Love was dit. Ja, dat is Madonna. Zij heeft op de Gatepark opgetreden ook, hè? Dat is toch ook wel weer een dingetje. Ja, zeker Madonna. Bring Your Love. Leonie nu met Stay als laatste. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Rocks!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Shoebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, andere stations winnen hem, maar wij hebben hem. Bram van der Mast.
2: De grootste hits en vergeten classics alle tijden.

0: van der Mast. Je kan hem maar beter aan hebben.
1: Ja, en die Bram van der Mast is een uur lang bij je. Hey, hartelijk welkom bij jouw favoriete radiostation. En natuurlijk luister je lekker een uurtje naar de Bram van der Mast show. En we hebben sowieso lekker wat disco plaatjes. En best ook wel veel live muziek als je daarvan houdt. Dan kom je echt dit uur wel goed weg, zeg. Echt wel. We begonnen in de jaren 70 en daar blijven we ook nog eventjes bij. September van Earth, Wind and Fire. En zometeen gaan we nog even terug naar je jeugd. Inderdaad, jaren 70. En dat doen we natuurlijk met Cecilia van Simon en Garfunkel.
0: Dit uur neemt Bram je mee terug naar je jeugd.
2: Back to the 70s.

0: Ja, dat is altijd heel werk met al die krullen bij mij. Maar hij zit en daar blijf ik wel zitten. The Outfield and Your Love uit 1986. En ik heb even mijn platenkast opgeruimd. En wat vond ik daar?
1: Hier even een krantenbericht uit 1995.
0: Ja, dan gaan we eens even bekijken. Want toen gebeurde er van alles en nog wat. Op 1 september 1995 om 00:00 uur is het zover, midden in de nacht. De Veronica Omroeporganisatie stapt uit het publieke bestel en is een commerciële omroep in één keer zomaar. Ja, ging het bij ons allemaal maar zo makkelijk, hè? Op de radio en de middaggolf met Hit Radio Veronica 1224 en op tv een eigen satellietkanaal. Discjockeys op Hit Radio Veronica zijn onder andere Jeroen van Enkel, Gijs Tafelman, Rob Sjentse, Edwin Evits, Edwin Diergaarde, Rob Stenders. Zat hij er twee keer in? Nee, oh, Rob Jensen, sorry. Luc van Rooij, Adam Curry en Bram van der Mast. Nee? Nee, is waarschijnlijk een schrijffoutje, jongens. Nee, Bram van der Mast, nee, echt niet. Het was allemaal in september dat gebeurde in 1995. Plaatje uit een ander jaar. En dat is dan weer van Pussycat. Maar dat gaat ook over september. En we hadden als eerste plaats Earth, Wind & Fire natuurlijk met September, Do You Remember?

0: Detroit, a lovely city.
1: Ja, hij kan wel zeggen dat hij van Detroit houdt en dat hij handen omhoog moet doen, maar hij komt gewoon uit de buurt van Utrecht vandaan. Hij heeft daar ook zijn eerste stappen gedaan om DJ te worden. Freddy Rugland hebben we het over en hij begon in clubs in Utrecht. Net als jij en ik als DJ natuurlijk, gewoon een hele grote club en je bent DJ. In 2006 wordt deze hit in de wereld geschoten met de clubhit Put Your Hands Up for Detroit. En met nummer 4 notering was het de eerste hit in de top 40. En dan had ik nog hulp van Funkerman, Wheels in Motion. En die was goed voor een top 40 hit. Na verschijnende remixen komt er ook een top 40 op duiken. Die in 2013 zijn derde hit een feit is op We Are We Belong. En de vocalen zijn van de Haagse groep direct te horen. In 2014 staat Freddy nog op de 35e plaats in de DJ Top 100. 2015 maakt hij samen met Niels Geuzebroek de track Falling. Yes. Nou, Niels, bedankt voor jouw bijdrage. En Freddy, we zetten jou weer even in de platenkast. En binnenkort halen we er wel weer eens uit.
2: Welkom bij de Bram van der Maas Show.

Ik had jullie gewaarschuwd, hè? Ja, aan het begin van het programma. En meer live muziek. Ja, we denken al 4 of 5 plaatjes. En eentje ervan was weer een lekkere gouden ouwe. Eigenlijk weer een zeezender heeft, hè? Ja, daarover gesproken. Zometeen nog veel meer zeezender hits. Ja, echt wel weer een plaatje waar je denkt van, hey, dat is een ouwe. Ja, dat is ook wel de bedoeling. De Doobies horen we, listen to the music. En dat doen jullie ook met grote getalen naar jouw favoriete zender. Fijn, dan houdt dat zo, hè. Taste of Bitter Love van Careless Nights. En

0: En dan nu een hit uit het zeezende tijdperk, 1961.
1: Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love.

Ah, Dion. Die man die heeft me toch een leven achter de rug. Goeiedag, moet je me eens even opzoeken. Het is eigenlijk allemaal veel te lang om te vertellen. Dat neemt de halve uitzending in beslag. Maar dat gaan we niet doen. Run Around Sue, plaatje uit 61. En Zay Enderit. Hier zijn de Fixin' Factories.

0: Leuk. Leuke muziek van formatie Dan CC eigenlijk. Maar ja, het is toch een beetje bijgeraapt, bij elkaar geraapt ploegje. Ringo Starr zat achter de drums natuurlijk. I don't like Jamaica. Het is bijna weekend en ik was het ook bijna vergeten, zeg.
1: Eindelijk de weekendplaat.
0: Ja, dus ik neem jullie even mee met wat lekkere discoklanken. Mocht je naar de disco gaan of naar een andere tent, hij kan zelfs echt wel gedanst hebben. Hier is Mantronics.

mensen van Live Kazerne tot de Dans. Ja, dat is echt mooie live uitvoering van hun in het donker. Nou, dat was ook erg donker daar. Ja, en hier is het ook nog donker. Ja, nog zo'n mooie live plaat. Ja. Ja, we hebben ze niet alle vier meer, maar die andere drie, die zijn er nog gewoon. De Twilight Zone. Zometeen gaan we eruit met Womack en Womack. Frist, de Golden Earring live.

0: lekker plaatje.
1: Blijf luisteren naar de radio. Radio, radio, radio, radio, radio.
2: We'll be back next week again for a fresh round.
3: Wat een muziek toch, hè? Van de Golden Earring. Twilight Zone. Als je die show op DVD bezig ziet. Ja, geweldig. En dan met George er nog bij. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey vrienden, dit moet het zijn. Ik hoop dat jullie het een beetje naar je zin hebben gehad het afgelopen uur. En zo niet, dan hoor je dit niet. Want dan ben je gewoon geswitcht, hè, van het kanaal. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Blijf er lekker bij. En blijf luisteren, zoals Hans dat zei, naar de radio. Bram is er binnenkort weer.

0: Country Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 6 uur.
2: 6 uur.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
2: En Beframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
3: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
4: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam. En niet te vergeten het Oranje.nl-team. Maar zonder hun geen top 40.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert. Dit is de kanjerschijf van deze week.
2: De kanjerschijf.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer

0: vinden.
1: Hé, hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier.
2: Gek zeg, ik lig op het zuiderstrand. Laters!
3: Nummer 31.

0: zo'n rijtje Jerbas, alsjeblieft. Lekker.
1: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. freemusicradio.nl
2: Nummer 29.
3: Nieuw.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.nl.
1: Nummer 24.

0: Free Music Radio. NL. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 7 uur.
2: 7 uur.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
4: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw Score Productions, Proberg Music, artiestenpromotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
0: Dit is Music Beats.
2: Het weekend is begonnen.
3: I can't wait for the weekend to begin.
2: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: afgelopen donderdag is ontvallen. Maar goed, we gaan door met de show.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: Het is vrijdag 7 augustus. Vanuit Studio 2 is dit Thank God it's Friday. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Ja, niks moet en alles mag, staat hier. Ja, dat mag zeker niet. Alles mag. Nee, niks moet. Ah, dat maakt ook niet uit, joh. Het is weekend. Zo, Aanstraat bedankt voor de afgelopen 2 uur. Voor de Nederlandstalige Megatop 40. Mooie foto trouwens, ja. Een overzicht van die Nederlandstalige Megatop 40 is te zien en te beluisteren op de website van Free Music Radio. En het programma wordt ook uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland, bij Music Beats, goedenavond Music Beats, bij DAB, Kabel van KPN en Ziggo en diverse andere digitale online radioplatformen. Het is een mond vol, maar het zijn ook heel veel stations. Kijk even op de website van Free Music Radio, staan ze onder andere vermeld, maar ook bij al die andere omroepen staan ze vermeld. Het is één pot nat, zeg maar. Ja, ik zei het vorige week ook al, die week ervoor ook al, Nederland heeft vakantie, massaal vakantie en een droogte, hè. Ja, en een droogte. En dan toch wel blijven roken in de duinen. Ja, en dan die peukjes weggooien. Ja, dan krijg je die allemaal, ook in Ouddorp en Wassenaar, zag ik. Nou goed, het maakt helemaal niet zoveel uit. Jongens, let een beetje op elkaar dan, ja. Hé, wat me opviel afgelopen week, ja, hoop BN'ers overleden, allemaal op één dag. Dat is echt waar, allemaal op één dag. Nou, je hoorde net al het pleidooi van mij, Johnny Kaagman van Earth and Fire, 1979. Met een mooie blauwe pak. Als het een beetje de bekendheid werd, kreeg ze dan meer commerciële bekendheid, zo moet ik zeggen.

voor de Hit of the Heartland. Trouwens, hij is wel op vakantie, dus je hoort een herhaling. Maar hij is op vakantie, Camille Jansen. Ja, dat moet ook kunnen, ja. Om 9:30 gaan we wel live schakelen met Stuur Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. En om 9:45 doen wij live on stage. Beste live performances, laten we aan nu horen. De box is geopend tot een uurtje van 9:30. En ik kan alleen maar zoekplaatjes aanvragen via de website van freemusicradio.nl. En leuk idee, mag je ook mailen naar joop@freemusicradio.nl. Ja, was er op tijd, hè? Ja. Ja, die kan ook lullen, die man. Goedenavond. Weekend is begonnen. Ja. Ja, dat zeggen wij. En speciaal voor Aad, want Aad is natuurlijk de man van de Nederlandstalige muziek. Hè? Diverse zenders is hij te beluisteren. De Nederlands mega tof weerder. Speciaal voor jou, Aad. Later, als ik groot ben, hier is Tino Martin.

Gina Martin. En later, als ik groot ben, speciaal voor Aard. En al die andere liefhebbers van Nederlandstalige muziek. Ja. Ik krijg hier het eerste hoekplaatje al binnen. Ik heb haar nog nooit gehoord, volgens mij. Nee, ik heb van haar nog nooit gehoord. Nee, er staat hier Truus 15. Maar ja, wie is nou Truus 15? Maar goed, Truus vroeg hem aan. En ze schrijft erbij, ja, living thing, jongens, laat alles gewoon leven. Hier is, zijn de heren van de Electric Light Orchestra. Beter bekend als Ilo, hè, volgens mij, toch? Ja, als Ilo. Nou, Truus, komt-ie.

vlag door onze lieftallige Truus 15. Maar wie nou Truus 15 is, ja, gewoon Truus 15. Zo heb je daar aangemeld op de website van Free Music Radio met het verzoekplaatje. Trouwens, we hadden het net over het overlijden van Tony Scott, beter bekend als Peter Bos. Want dat is zijn eigen origineel. Dit maakt hij dit. Tony Scott. Please don't go. Ook voor hem natuurlijk. De familie, alle nabestaanden. Veel sterkte.

heb hier een verzoekplaatje binnengekregen van, even kijken, staat hij? Van Henk. Henk die vroeg een plaat laat. Straks ook nog een verzoekje van Peter. Ik zie Frans weer binnenkomen. Ik zie Lin en Margreet. Margreet? Ik weet het niet. Wie is Margreet? Oké. Speciaal verzoek voor jou, Henk.

0: onze disco en die vroeg maar Donna Summer. Mark MacArthur Park, zo moet ik zeggen. Mooi einde, even luisteren. Ik vind dat zo mooi, dat is echt een mooi begin. En ook einde. Trouwens, ik heb hier een verzoekplaatje binnen. Ik moet even de goede erbij pakken. Even kijken, wat staat hier? Oh ja, Petra vroeg hem aan. Speciaal voor iedereen die wel wat energie kan gebruiken. En dan mag jij zelf de titel raden.
1: Thank God it's Friday.
0: Ja, ik zei het toch?

kunt gebruiken, ja. Onze zangeres van de band, die zingt het nummer ook. Dat was een maxi-versie, maxi-single-uitvoering. Dan gaat het zo lang. Ja, ik heb hier nog een ander zoekplaatje binnengekregen van Margreet. Dankjewel, Petra. Ze vraagt hem aan, Lou Rawls voor iedereen die nog zoekende is. Of misschien wel niet, tussen haakjes. Oké. You never find another love like mine. Met die hele mooie stem.

0: heel vaak gedraaid. Toen ik ergens nog in een discotheek werkte, Margreetje vroeg hem aan, Lou Rawls, You Never Find Another Love Like Mine. En ja, dat was ook een beetje de... Het statement van wat wel een DJ altijd zei. Van de, als we naar de zaal in keken, denk ik, oké, leuk. Hey, het is 8:30. We gaan niet uitweiden, jongens. Doen we vanavond niet. Nee, het is gewoon vrijdag. Wel, het start voor jouw weekend. Hè. Alles mag, maar niks moet. Hè. Wat is het ook weer, jongens? Wat gaan we doen? Oh ja, tuurlijk. Kom maar.
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Hele mooie.

0: was de keuze van Karel.
1: Ja, mooi. Het was het herkenbare geluid van Simpurette, oftewel Mick Hucknall. En dat was een oud hitje. Een oud hitje. En opnieuw uitgebracht destijds. The Air That I Breathe. Volgende week weer. Dezelfde tijd, dezelfde zenders. De keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl

jubileum wat hij sinds gisteren begonnen is in Volendam. En ongetwijfeld zal Willem of zal Willem erbij zijn. Tussen jou en mij. Ach, nou jongens, het...

Dat is Nederlandstalige muziek. Maar country ook, zeker weten. Dit is een mooi bewijs ervan. Dankjewel Frans voor je aanvraag. Marshmallow en Thomas Red was dat. Ja, nog meer verzoekjes. Leo, hij zegt, joh, ik wil graag dat plaatje hebben van Down On.

0: wagen. Dat hij over 3 maanden naar Down Under gaat. Ja, dan gaat het ook weer zomer beginnen. Hè? Dan gaat het hier herfst worden. Dan is het al herfst. Dan gaat het daar zomer worden, voorjaar. Men at Work. Down Under speciaal voor jouw zwager, Leo. Ik heb hier nog een zoekplaatje binnengekregen van Suzanne. En ze schrijft bij weer mij Mauvais en Keno Kreier draaien met Pilé. Ik zoeken, maar we hebben hem gevonden.
1: Ja, nou heb je dus dorst.
0: Ja, ik ook.

Dankjewel, Linda, voor dit hele mooie verzoekplaatje. Ik heb hier nog een ander verzoekplaatje binnengekregen. En die is aangevraagd door Linda. Nee, Suzanne was er net. Oké. Ja, ik hou alles door elkaar, maar ik mag geen bier meer vanavond. Ik heb een lekker bier, denk ik, vanmiddag. Dat moet je rustig aan doen. Linda, die vroeg George Michael aan. It's too funky. Ja, het is misschien wel iets te veel bier. We mogen geen

Ja, het is een beetje misschien het opmaatje voor straks. Om 9 uur gaat die grootste online discotheek weer open. Op jouw favoriete radioshow. Dus dan mag daar natuurlijk de dansschoenen weer aangetrokken worden. Tafels en banken opzij. Of misschien wel in de tuin, dat mag ook. Je hoort George Michael, aangevraagd door Linda. En it's too funky. Yeah, yeah.

ze zijn goed, hè, de heren. En dames. Er zitten twee dames in, dacht ik, ja. Joris de Sommieu. It's dark before the dawn. Mooi nummer. Hey, we gaan even ruimte maken voor de afdeling country. Eerst nog even reggae klanken. En ik trek vast mijn dansschoenen aan, want straks om 9 uur gaat de grootste online discotheek open. Tot straks naar de klok van 9 uur. Hier is Peter Tosh en Mick Jagger.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound en door BeFramed, fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Straks om 9:15 de Soul Show Classicer van Ferry Maat. Om 9:30 live schakelen met Studio Uchelen voor de plaat en zijn verhaal. En om 9:15 doen we live on stage. De beste live performances laten we aan u horen. Ja, en de zoekbox is nog open tot een uurtje of 9:30. Maar we zitten redelijk vol. Maar als je een goede verzoek indient, kan het zo zijn dat Ter en Don goedkeurig om toch alsnog hier aan doorzetten. Dus ja, het is maar dat je het weet tot 9:30. Dat is ook lekker zeg. Jongens.

Oma kwam er mee. Het jongste van hun hier, van het stel, zeg maar. Dit is nou typisch een kruisbestuiving. De jonge lui vindt het mooi en de ouders stonden hier vroeg op te dansen. Spargo, you and me. Ja. Nou, en anders is het weer het cirkeltje weer rond, hè? Ja. Hey, het is bijna wat sterker nog. Het is gewoon kwart over.

Geef een geel als je mee wilt doen. Nou, shout for joy. De vrijdagavond is begonnen. Sterker nog, het weekend is begonnen. Je hoorde Soul Show Classic Revelation met Shout for Joy. Ja? Ik zeg Shout for Joy. Oh ja, dat is goed. Ik moest even een plaatje draaien. Voor wie was dat ook weer? Oh, dat is voor Matthijs. Die zegt, joh, vorige week draaien Foxy en Ouwe. Wil jij mij die ene plaat draaien waar iedereen op stond te dansen? Gaan we doen.

0: Zeker op de vrijdagavond, dan...
1: Ja.
0: En daarvoor hoorde je het verzoekje van Matthijs met Foxy, Get Off. Ja, trouwens, gaan we ons zomaar losmaken? Ja, oké, okay, we gaan ons... Oké, ik weet het ook allemaal niet hoe dat gaat hier zo vandaag. Het is allemaal... straks even de lijfschaak in mijn studio Uggelen, voor de plaat. Wat? Hangt je al? Hallo, studio Uggelen, dit is studio Rotterdam. Ja. Hallo, studio Uggelen, hier Rotterdam. Hallo.

0: de nummers voorbij komen die ze straks om live onstage gaan draaien. Ik denk, nou, het ziet er aardig uit. Zal ik eens even officieel de verzoekbox even dichtgooien? Zo, de verzoekbox is officieel dicht. Zo. En dat betekent dat wij live gaan schakelen met Studio Uchelen wel. Al had contact, hè, net. Dus, ik zou zeggen, Mike, waar gaan wij naartoe eigenlijk? Waar gaan we naartoe?
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Tom en Marja zijn vervent kampeerders. Ze zijn daarin ook een heel goed team. Waar anderen soms de vakantie slecht beginnen, omdat de discussies bij het opzetten van de tent zo hoog oplopen dat de eerste vakantiedagen er niet gezelliger op worden, is dat bij Tom en Marja niet het geval. Tom en Marja werken als een geoliede machine, waar ieder zijn taken heeft en er binnen no time kan worden genoten van de opgezette tent, inclusief de neergezette stoelen. Nu de kinderen niet meer mee op vakantie gaan, hebben Tom en Marja de tent verkocht en hebben ze een camper laten bouwen. Ze hebben het gelijk groots aangepakt, een nieuwe elektrische e-bus helemaal op hun wensen als camper ingericht. En waar anderen dan eerst in de buurt een try-out gaan doen om zich de camper eigen te maken, hebben Tom en Marja het heel anders aangepakt. De camper was nog maar net afgeleverd of Tom en Marja hebben hun spullen erin gezet en zijn naar Spanje afgereisd. Hun idee was dat als je samen goed een tent op kan zetten, dan is op vakantie gaan met een camper een koud kunstje. Dat pakte toch wat anders uit. Bij geen enkel apparaat neemt Tom de manual ter hand om de werking te ontdekken. Echter, bij de camper was dat toch wel even een ander verhaal. Zelfs het dashboard van de e-bus was vaak een reden om even te stoppen en in de manual te kijken wat een bepaalde melding betekent. Eenmaal op de camperplaats aangekomen, moest er stroom worden geladen. En toen bleek het bijgeleverde pasje niet te werken. En het was weekend, dus de camperleverancier was niet bereikbaar. Dus hebben ze tot maandag moeten wachten om support te krijgen en dan weer wel stroom te hebben. Waar eerder samenwerken een kracht was van Tom en Marja, was het nu vooral elkaar tegenspreken en onder water elkaar de schuld geven van de slechte voorbereiding. Eenmaal in Spanje gearriveerd, bleek op de camping nog een Nederlands stel te staan met een e-bus die ook tot camper was omgebouwd. En die gaven aan zo blij te zijn met de e-bus en dat ze zo blij waren dat ze nu geen tent meer hadden, want nu konden ze gelijk beginnen met de vakantie in plaats van al die tentopzetdiscussies. Toen Tom bij Marja aangaf dat het dus wel onvoorbereid moet kunnen, zei Marja: die mensen zijn 30 jaar jonger dan wij. En die zijn opgegroeid met apps en wij met tentstokken. Tom en Marja hebben de vakantie veelal opgetrokken met de jongere e-bus camper-eigenaren. Het was vooral een leerzame vakantie, waarbij er meer in de camper manual is gekeken dan naar de mooie omgeving. Kortom, een vakantie die gezien moet worden als een investering in de toekomst.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Dit was het verhaal van deze plaat. Door Piet Quappo.
1: Ja, je doet de stem in een AI-machine van Bruce Springsteen. Je doet daar wat teksten erbij. En je laat een heel mooi tribute maken van Bonnie Tyler, die in juli overleden is. Dus dan krijg je dit. A tribute to Bonnie Tyler met Bruce Springsteen in de hoofdrol. Jouw plaat en zijn verhaal? Even mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. Dankjewel Piet, dankjewel Ria. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders. En zoals altijd draaien we daar misschien... Nou, we zitten een beetje in tijdnood. Alvast bedankt Piet en volgende week zijn we er weer.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. OSU. Dit is Music Beats. Freemusicradio.nl.

0: nummer begon eigenlijk als een soort Windows-achtig. Hè? Weet je wel, dat Windows uitschakelt. Ja. Ja. Nee, oké. Zal ik het even laten horen dan? Misschien zullen we dat gewoon eens even laten horen hoe dat nou klinkt dan een keer. Moet je luisteren. Dit is dan, zeg maar, hoe je Windows uitschakelt. Hoor je het begin? En dan gaat het gewoon door over naar Serone Therapy. Dus het is ergens gestolen. Maar wie heeft het nou gestolen? Ah, fijn. Hey, jongens, we gaan live on stage doen, want het is zover. Het is 9:45. Dat betekent dat we live on stage gaan doen. De dames hebben er 2 uitgekozen. Ik niet, maar de dames dit keer. Ja, dat kon ook niet anders, hè. Ladies of Soul, samen met En Volk. En we krijgen hier daarna Now Rogers met Chic. En Top 40 met Lee. Ik zou zeggen, veel plezier met live on stage.
1: Thank God it's Friday, live on stage.
2: Hey.

0: Ja. Dat was hem. Dat was Chic. Top 40 medley. Een klein stukje daarvan, want mij heeft Nile Rodgers heel veel geproduceerd. En daarvoor hoorde je Ladies of Soul samen met En Vogue. En My Lovin'. You're never gonna give it. Oké. Hey, dat was het weer, hè? Productie in handen van Thea, Donna, Pietria en Karel. Dank aan Richard van RTW OSU. En dank aan Barry van Music Beats. Programma is vanaf aanstaande maandag weer terug te beluisteren op Free Music Radio. Straks om 10 uur de Night Train met Marty. En Music Beats bij The Land of Dance Music met Stef. Wat ons betreft, tot volgende week. Hoi!
1: En Joop Schouten. Tot zover.
2: Dag.
0: Oh, hebben we nog een show? Oh, we hebben nog wat over, joh, zie ik, joh. Krijg nou wat? We hebben nog wat over. Nou, dan gaan we het gewoon vol praten. Ja. Net zo makkelijk. Nou, goed, het ging ook zo snel ineens, hè? Ja, vond ik zelf ook apart, hè? Goed. Ja, dan was het weer. Ja. Nou, het was in ieder geval de twee verzoekjes van de dames van de productie. Hé, hey, we wensen jullie toch een heel goed weekend. En let op, goed blijven smeren. En volgende week zijn we weer. Zelfde tijd, dezelfde zenders. Joep, doe je de mazzel. Hoi!

heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio. What if I left any name?